Kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka, kuliki taka